dekken tuk tap. Stuk aan stuk aan stuk aan. Stuk tik tap, stuk tap. Stuk tik tap, stuk tap. Stuk tik tap, stuk tap.